0: to the World of the Future is de derde LP van Earth and Fire. Een noisepelplaat die te weinig mensen kent. Johnny Kaagman, Theo Hertz, Tom van der Klei en Chris en Gerard Koets werkten onder leiding van Jaap Eggermond bijna een half jaar aan To the World of the Future.
1: When I'm driving, I got a guy on the radio who talks to me. I can't see him, but he talks to me.
2: You're listening to The Voice, 106.3 FM, WTNDLP Macomb.